0: murume nduri mboka womburukongara yutoto uri morori chimatungire nematonyiro rikoto gemi mai yangambyo virongo kutanokani akode chinongo cheyeya kora mikorite kora oizwe
1: ngeri mosharika pere
0: ngeri mosharika pere uri owe unombra kapi
1: binombura muvyu
0: uita peskole
1: bida poston banna basa moshumithe
0: oho we kulianga uri yevruwe chikwe wo class ave class teacher chikwe
1: Mr. Shikudu.
0: Aha, Mr. Shikudu. Aha. Oh, we are going fancy.
1: I.
0: Oho. Mwako shikukai.
1: Ah, mina shikukai tuka ko shomuse.
0: Oh, mwe apona shikukai mweke kulianga nguyi.
1: I.
0: Mweke kulianga kunzi.
1: Tio kutungo njuo.
0: Oh, mwe kutungo njuo. Eh, mama injungu no tuta yemoka pa yemoka tumuru moka pa yihara ba no yema. Kora obejwe.
2: Naranje wa mikutara.
0: Oho, opano.
2: Munyo semba.
0: Oho. Uita papa skole.
2: Kosten Barnabas.
0: Oh, ingi obo ita kotio kashimune. Oh, Kosten Barnabas no, amiba uri mongapi?
2: Biri mongrit fever.
0: Ya, ondo nje shata no kasho. O class teacher yishuke.
2: Mr. Benny.
0: Oh. Mwe kulianga ko kitmaza, mwe kupa we kutungo njuno we.
2: Mm.
0: Oh. Unjuma mutungo pi, mukana pi?
2: Ko West Dean.
0: Mm.
2: West Dean.
0: Okay. Obe kana koma tilonga o West D. Ko atule biri ko, eh? Oh, West.
1: Westin.
0: Kuna njia na Afrikaansa. Westin. Yeah. Oh, strada chukwe?
1: 14th Street.
0: Westin 14th Street. Okay, bajini. Mini kwe. Veri mbavi hapa na chukwe waiti mokoto. Chia koto kami yangu kwa haikai nako na embi pra kisha numutu wakarandaye mokoto. Na manjibi kupeko isho strada njimu na embi kwa hii. Oh, strada nji ili mo. Chungura shoku de okara no made mburkiro wondika menos kolinji oyostoranji yodombura omirongo hambondatu ombarazanisha tupikita tumishita kusha ko ostoranji opukovix mega bills made mburka odombura omirongo hambondatu nomaka indiro chungura iko shivet monao o shime de karno mawithro odo preza ko vinde ngi peke peke moko tumi arikana ko anma bevango kutunga ovinde mbi vitunga vi heuri kushomiri u himbi vi oruono ye Ya, more gaan goed daarmee jullie. Ja, dat gaan goed die kan. Paar dankie om te komen, jullie welkom nee. Dankie, Afrikaans om bij te pie. En wanneer komen jullie die mooie kietmans? Maar ik merk honger, toch iemand goed daar. Oké, pas jinnen. Simon, ik wil je vragen om morgen over Harawa, ja, over Hamara, over Tielsa, over Miriu, over dan ben je dat oké? Kies Marambe. Omarambe, mese strange ya herura shamo shina shimwanga uri shimatungire ne etemukulianga kutunga lima to kulita muwandu akho mora khana khume yo ne es leke man o bari jida ko ko komo skurut biki komo si swaster oh eye shopping oh you just paid with the eyes eh ko futana me mbamba ndo murumendu uya pa jinen okujavi mukotomi wina mumbura ndo mutaka me o shonganda nji o imbo mukandi mbo uniko ko chiveta wakura mamumbo imbo o ushi hambo ndatu o shungura shimeve kainde nime kainde shungura sho mari angiro yo podombero adhe do yo pukuvix chimatungire ni ndio ndibe kushiza kushavi ndio ni mepako vapatura orutavi ojo kwa nime biko kuna nima hikrika ne muri angire opukuvix meka bilta mundambo ete tulimo kit mazuba shimeve chimatungire ni No me to mushuwanya machinda shuwanya wachinene kuimba mbiri ko virongongo ko tukondongo ko motukathi inje nguno tie ke kuhara pa memba ya tuduwe kuchapo no pika ndo ikwe ochino chivwa bina murushimo ngo kyanja ko ndege peke mo chihuroji ina kushanga ndo ko kwarangu ina ko ko mboko to kumatu ka ita shakara mapeta mambongo ke ka kumapeta oshihuroji oshikohoke I mean, Gandambari and Ganayaro Kumumba Pira, Nondari issue, Nanjumba Pira, Motiro Kumba Piro and Mumuja, Ongo Pura Gushakako, or the Mbapira, where the India here. Yeah. On Ganachima took the name of Pranaji Mutame, Queen Mamavi and Gokuyane, in Jimmy Kikuitamo, the manager of Witha, or the Preta, Murura Shimangano, Mati and Nokiego, oh, Hanan Oma, Hana Hudamage, Lakumuskir, Biki, Kumuskir, Biki, Arkan African, Sarikan, Variti Kum Hosu, the Jitikum Ku.
3: Ah, apple cum cake and. Miskien kreeg daar iets.
0: Boudje of wat wil je nou vinden kom zo?
3: Ik is dringend op zoek naar zingen. Voor je kamertje wat ik aangebouwd heb. Wat leek.
0: Waar ik kan blijven in Kiertman?
3: In Oude Lijn.
0: Oude Lijn. Waar ik kan is dat? Ik is niet hier.
3: Luister hier zo. Sint-Niklaas kerk staan moest recht op. Met dat dierstraat als je van Chica Chica af.
0: Ja.
3: Dan hospitaal ze kan doen.
0: Ja. Chica Chica. Chika
3: af. Hospitaal te oprijden met die tierpad.
0: Ja.
3: Nou, als je hier.

0: Rechts kom draai, Klipstraat. Dis moes twee strate. Nou ek bly in Banastraat van Oudelein.
1: So het jy erf vikkie daar?
0: Ek het een erf daar, as een municipalis, wat ons ou mense oorgehandig is, appel en eie.
1: Dankie vir jou, ek is toe dankbaar vir die municipaliteit die kant. Nou wat wil jy nou bou daar?
0: Ek het, dis moes net twee kamerhuis, nou ek het voor een sitkamerkie gebouw.
1: Die sitkamerkie, oké, so, dat is klaar huis? Ja, nou voeg jy net bij.
0: Ek wil net die dak recht maak, dis alles klaar, is klaar.
1: So, nou, het jy spekers, ons het baie spekers hier binnenkant, ne?
0: Ek het spekers, weet jy, ek het net sink nodig, nog paar goedjes wat ek nodig het, maar ek wil hier ingaan en sommer die kaart ook hier kry. Die kaart ook, oké, lekker daar.
1: Dankie om te keer, Arikana, unonjuo, osha kunjapo, okupitia mombero yonko meide, osha nasheje dan yuri onjuo njoga nene, okujabi mabanga okutu na orwendo roma kuro wa ndo kujonset kamera nao okushana ishinshi mieta kunangi mapa ho vipereke bakuti ngengu no tiel so wachi nene ombi meta omo omeho mauti me 3 na milongo vitatu na hambo umwe okenda ke 3 ondola mbia 3 mino milongo vitatu milongo vine na ndatu 3 mino milongo vine na milongo vitano na hambo datu okusha omo pretha nao osha kuindo ndo ngengu no wina na imbia vivara utiel so mieta omo meho shima tungine bakuti ngengu no mamu kaere Tulimo kia manzoba, basha tulipunga na jio Pukovics make a build, ingu kumauka ino Afrikaans anji ino kuprate na the try team isho chilongo muna, mimata wakulitha mbo vandu, hatu hakane kona embo utio shimbe. Ni ya kisajile na ukhurut ne, ya, akhuyo mwore uom, khane khumir uom, kanos biki keir, os prat mit vi, miname is Mick Stephen, NPC, osira radio, khane khut me jo.
2: Ja, dat gaat goed. Meisan.
1: Wat het is ook om gesoeken? Iets ik om gekoop, spookje spekers, cement, wat het ik om gesoeken?
2: Nee, ik heb verf kom gezoekt, ik ben bezig om verf te koop.
1: Verf?
2: Verf, ja.
1: Oh. Wat wil je gaan verven? Wat wil je gaan verven?
2: Mees.
1: Oh.
2: Ja.
1: Nu heb je het gekregen?
2: Ja, ik heb het gekregen.
1: Ja. Is het die kleer wat je wil hebben?
2: Ja, die kleer wat ik wil hebben, heb ik gekregen.
1: Nou, heb je dat gekoop?
2: Ik ben bezig om te koop.
1: Paya, dank je. Lekker dag.
2: Dank je, dezelfde.
1: Oke nako kwa mpana jitha metulimo, mapitithi na mwana mwenye korukiko kuhudha mwakit manzoba chima tungi nini po ngaji o Pukovics make a build ya ee wazo nukutuba kushabika kushinashi mieta mguri wa utikithuwa kie kuna ndotha mende kako o penda kutuno shivara po nganda mango o pendo njuo uja shia minu washa o njua penda wei munu shivara wishi munu shimavanga ee ni kukaeta mbu unambuwe o mawe Yeo po meke kufuta vihandik. Injengu nungu nagamia wamba uliwa kutuma undinga na yerumwe. No vahu ithoto peritha mukotomi nao yike kutara. Kushamuwa ngu chithorota, ochipatisho muvero, omivero, otho patri, othi hauto, ovikulia vyo umbihi, ovikulia vyo dhombwa. Misho vitha mevihishi matungire, vili monga neji o Pukovics make a build. Teturimo kit mazupa shi matungire niwe pwati na nje mutakame. Wakotu no vo, okandindi nive ya, ukhane, parashona.
3: My name is Mora.
1: Mora, waar gaan je school?
3: Huh?
1: Waar gaan je school?
3: Pedmina Saks.
1: Graad, wat is je?
3: Graad 4.
1: Graad 4. Nou, wat zoek je hier?
3: Ik heb met mijn oma gekomen.
1: Oh, je bent wel voor opa?
3: Ja.
1: Wat is opa?
3: Hij staat bij de grote kliniek.
1: Oh, bij de grote kliniek. Oh, nee. Je bent wel voor opa. Dank je, nee. Ongo, maar je goed mee. Ya, wewe pona uma uri munda mwina mwina mwina mwina mwina Basha tulimba mwonga naji o Pukovics make a build shima tuungine ni O shindoshi wano wina shonga naji shita O shia mwonjithu nifwa pamba Veshito wa shiri kusha veko njithu kieta ombero yonganda yao popegu no shiwanda Nuhina, vetara no matha shinine kodo njatu vatu lewa Namibia Mwana liyo kujithu kusha vene nukieni nitha o vatu okuranda O vihepo avyao vyo matungo Ati omo upaingu waka ete imera vye jimato kutawea Nema kutawea kata nyumbanga hii Yekura nanyo stray yinyo kumana imo kutawea Ako shatika daishuri mo kiamanzo Tatulimu na matuka indapa mingandishima itono o imwe yoma atinya Matuka jitho kwa hakaena wina kuna imba O vahono veni venjo onganaji Wina hii Petu shivite kushakako Ma veno viku aje mbibi vena omo kotomi Komuto kamo thiru kombizu mbinga mbashe mbili pona romi Komundambi wo dhoma hina Mekotoka atike kuhita ukotono matha shirine Kujitho kwa hakaena kono Kura mirepo wakanaji o Pukovics make a build Ode mbili kusharika nene kuimba mbili mo kiet manzopa Murukathi shuwa kane Kujihuri kira njitononongo dhe shuwa muno rorinjo O rorinjo ino shuwa roshi mblo ujo shuru

0: of werkje die kant.
1: Ik het kom keer en maar kom ik zei maar amper hier kom thuis geraak.
0: Kom keer en kom thuis geraak.
1: Yes.
0: Nou, ons is hier bij Pukowicz make-up beeld vanochtend. Wat wil je kom koop hier?
1: Ja, ik heb oor die media gehoor, oor die radio, dat make-up beeld het vandaag verjaar.
0: Ja.
1: En dat die area baie bezig is voor al Kidmans Hoop, voor die hopers met die 12 letters.
0: Mm-hmm.
1: En ja, so

0: Ek kom kyk eintlik wat die oog begeer is, wat die hart wil hê. So dis op daai manier en nood wat my wat ek dan hier gekom het by Megabuild.
1: Muri weyasho munyange ni makuta wari omutune ni matungire ni mo Kitmanza wazu murati kuchavi o ngandanji maithe mburo mburo hamda tu ndika meno enjo ngandai enji numahiti mo kotomi ni shinine ukatano kufutano meo so chikampetal no meri uwe
0: Ni eindelijk nie, ja, nie eindelijk nie. Je koopt met die oor.
2: Yeah.
0: Betaling is nou iets anders, maar je koopt eerst met die oor. Dan maak je ons nou jou sommetjes, begrotings, mama, oubertie, oom, opa. Dat het ik gaan gezien, zal dat mijn zak pas in die smeer. En dat maakt op die einde van die dag gezien dat je redelijk iets wil kom koop of kom zien of zo aan.
1: Oké, dank je wel. Kom eens kijken weer. Ja, maar dan moet je zeggen, Chinene, ja. Shwado wi ya turako wi turako wi turako wi okujavi oronjeri popi ngi mbanji pata muna meko jeri munda mwi muhendo rimako nokuti pakusha shinene makuita mukoto shinene ufukura ndano mihorutenga omihai kurere kusha kako mbango bikwaye nishiado nokukurere nokuda shodo nokutara rireshwa uto kutapa kusha na wacha kutonga ndenji njaira ndithambo alika ndututu harupu ya rireshwa aruka mwiyo njatu javi apo numbino okangu kutaukete kipinu menene hina kiene na mupira na nje mutakam turako wiwi nyimo thume ile kongo fenjo hona pare porthia mbi ya koshuru pamwe na nje rori nyimba tamuna kuzia muno murume ni manje ureke ureke maumbo auriri au kaenda khomore kore eto dina mamusha vi migre maisa Very well. We have a genie. To the Pokanaji or Pukis make a build over on Yombi Sarikanango Kaire, Romokamu with the Mokuranda, Mokuranda, or Tony Nuota, and also many. She went on number one, and a woman. Enjoy Shima doing the Mexican in Yuri Pokanaji or Pukis make a builder, Omaranji from Banga, Paman of Rajaji or Kesames, Anna Kumnabo Panamarandiro, now winner, Romi. Yeah. Turako wiwi, turako wiwi, turako wiwi, angel, wiwi, okay, omako to yoro rinjata nauka o shironga shihe, o yonjima yi umbu o ureke kumbani kwa wanashe, shima tu hungi neimu pula nwanje mutaka. Ondano, oyu kumbani zanyo mbude kuja matu, the mburu minungu hamra tu, the mburu.

0: yetu kana nako murungu mupranda nyekutame nguri pakatenda kweka kuri kumambo masha mo ruvedendwi ete matukietira mapiritiro o mana munyokurukiko o kudamo kietman zwops matungire nemura rinjitho bangana ora chinji o kaisames twautu o kudha ko muno mbudenje muro na imwe matukaenda kana chimaitu no imwe yo matinya shimatuka njiruvedhe ko marithiro wombudi o chingaishi tuyetangi oku kudemburuka o mukandi wombura o ngandaji o pukwix make a build o lombura o mirongo hampo ndatu do gai ndithi na shiungura shasho vile ndithiwa imbili o matungo kwenye matungo ingile kuchavi o mwa wangu kutungo nchuo mwa wangu kutungo karuo kwe mwa wangu mishu binavi imi biungu lithiwa avyo puvili imba na huwina mimu nungu wakutumu mbeno thongarashi kuchatumu mbiwe rovyo thongarashi vili imba mwene no kuranda ya o chirungesho sio muno kombyo chimatunguro o thamende zetu chimatunguro cho hini meta mumeho mvura na njomutaka mingi kwa tenda kwe o kakore kwa mambo o chimbe communication ya manguno tukaende na ulimo karuvede ketunga nui na moruvede ndui o muno kobanga kuja uithe o muture wa Namibia pehi o mbuye njimo idhumba wina kwa kote mbele kumuna mbi wapa kwa wina mbuye njimo idhu mina kusha matu hungire o mkandimwe po zianji hapa kwa ya patuwa ruta viuriji nui na shima tuli angamu hito tukundatuye kwa kote mbele kumuna mbi wa Lutheresa wina rongire kwa kote mbele kuranyi munda wina rongire matia munda mbu good morning kwe more Afrikaans Engels ushiyerero okay kwe more kare kwe meneer
1: Moro moro, dankjewel.
0: Henrich, is het Henrich?
1: Dat is Heinrich, ja.
0: Ja, Heinrich. Ons is hier bij Pukwix Make-up Build. Oké, kom eens begin van bovenaf. Ons hebben een competitie gehad van om 80 jaar te... Ons daar gaan beginnen. Gaan ons, vat ons een beetje terug. Waar, ons praat van 80 jaar van Pukwix. Geef me die geschiedenis, history.